0: je me zo?
1: It was a lucky day.
0: Dat is heus geen leuk idee.
1: She said I call you Freddy.
0: Nou, ze zou vrijdag wel bellen.
1: Never go away.
0: Voor de WW. Arme kind. Ze wist toch al niet hoe ze rond moest.

0: terwijl ze met haar... Oh, Dolly, kun je dat nog even herhalen?
1: Yes. While she was playing with her pussy.
0: Oh ja, ze speelde een poosje.
1: Spring was in the air.
0: Toen sprong alles in de lucht.
1: I